0: kamer.
1: Goedendag, u spreekt met Van Wee. Ik bel in verband met de advertentie over een coloog.
0: Ja.
1: Kunt u mij daar wat informatie over geven?
0: Die coloogeticus bedoelt u? Heeft daar al een advertentie van gestaan in de krant?
1: Ja, is het een volledige...
0: Ja, het is een 38-urige baan. Hij is volledig.
1: Baan?
0: Ja. Het is een volledige baan van 38 uur. Ja.
1: En de standplaats is...
0: Oosterzee?
1: Oostduinen?
0: Nee, Oosterzee.
1: Oosterzee of
0: of Nieuwersluis. Ja, er zal... zal in nader overleg bepaald moeten worden.
1: Als iemand een nieuwe gein bedoelt.
0: Zegt u? Nee, niet nieuwe gein, nieuwe sluis.
1: Ja.
0: Ja. Ja.
1: En wanneer
0: die baan die... Ja, dat hangt een klein beetje af van de selectieprocedure, maar hij zal ergens in het voorjaar beginnen.
1: Baan.
0: U spreekt moeilijk.
1: Is het een baan waar je veel in moet spreken?
0: Nou, je zult op een gegeven moment...
1: U.
0: Hè?
1: U. U zei je. U bedoelt mij?
0: Nou, in het algemeen, de baan moet, is een onderzoeksbaan, maar degene die deze baan krijgt, moet, moet af en toe zijn resultaten kunnen vertellen.
1: Dan is het niks voor mij.
0: U spreekt moeilijk. Ja.
1: Wat zegt u?
0: Ik zeg, u spreekt inderdaad moeilijk.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Rekent u niet op mij?
0: Dag, meneer.
1: Dag.

in en Marx nog steeds op een voetstuk staan. En iedereen werkt, hamers en sikkels, terwijl in parade pas de wachtwoord gewisseld